0: het nu origineel? Of,
1: Ja, het is origineel, ja. Okay. Ja, dan ben jij van André Hazes. Ja, ja. Ik heb trouwens één in de koffer zitten.
0: Ja.
1: En dat is een serie. En dan heb je alleen maar zit in een plastic hoes. En dan staat op de andere kant, maar hij heeft ook al heel veel gecoverd, staat dan het origineel.
0: Oké. Ja, ja oké.
1: Okay. Even kijken of ik zo even kan vinden. Ja, Haas is de basis. Ja, dan gaat dan weer opnieuw nieuw pers natuurlijk.
0: Een leuke plaat. Ja, ook... Ja. Ook
1: Maar dit is gewoon een originele single.
0: Oké.
1: Ja, daar ben jij.
0: Ja.
1: Absoluut. Dat is ook best wel origineel natuurlijk.
0: Ja. Maar hoe is dat?
1: Wel, ja, we zijn echt niet te... Ja, niet te evenaren natuurlijk.
0: Inmiddels al 10 minuten over de klok van half 11, joh.
1: Nee, ik denk dat jij naar beneden moet gaan voor het apparaat bedienen.
0: Ja, ja moet. Ik moet af en toe naar de wc en...
1: Nou ja. Nou ja, kom maar. Nee, ik trek wel een heel moeilijk gezicht erbij. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel nodig is. Want ook die uitzendkracht komt natuurlijk weer binnen wapperen natuurlijk zo.
0: Ja, straks ook. Dan moeten we voor de tijd nog even dat bakken natuurlijk. Want,
1: Ja, zo wordt het ook niks meer natuurlijk.
0: Zo, wat gaan we nog doen? We hebben nog een vinylplaat klaarstaan.
1: Ja, Han Greveld.
0: Ja.
1: De Sisi Signorita.
0: Ja.
1: We gaan de hele tijd op zoek naar. En vanmiddag komen we binnen, die we in de plaathandel zitten. Die kent hem wel.
0: Ja.
1: En hij staat uit het rek. Ik zeg, je wist al dat ik hem zocht. Maar goed, hij staat op 2 dagen, heb ik hem nog staan. Ja, dat is nu gelijk eruit, dus laat ik meenemen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, die gaan we straks even draaien, die plaat dus.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, verder. Ja, verder. Ja, natuurlijk nog meer gouden oude platen hier klaarstaan.
1: Genoeg keuze wat dat betreft.
0: Ja, joh. Wij Boeren van Harm. Van Harm Vierstra. Ook een leuke plaat.
1: Ook leuk. Gaan we straks
0: hier draaien. Ik kan me gelijk even in de playlist drukken hier. Zo.
1: En ik schreef even de plaat binnen. Van een plaat van Ben Lansink.
0: Ja.
1: Ik moet even wat anders denken. Dat is die Ben Lansink, die had natuurlijk een eigen platenlabel. BLM, van Ben Lansink Music.
0: Ja.
1: Ja, en die heeft natuurlijk wel een plaat uitgebracht. Die zijn twee verschillende uitvoeringen geweest, met twee verschillende hoezen. Eén is onder zijn eigen label. En dat is eigenlijk wat toepassen voor de vrijdagavond. We draaien regelmatig wel eventjes. Ja, welke plaat is dat?
0: Ja, Kannemelk is zo gezond of zo?
1: Kannemelk.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh, ja. Was het toch anders?
1: Ja, nou ja, je begrijpt het niet al. Goeiedag even, zeg maar. Kannemelk is zo gezond. Ja. Nee, jij kan de melk drinken. Drink je wel eens karnemelk trouwens?
0: Nee, ik vind gewoon de melk lekkerder.
1: Ja.
2: Vind je
0: hem
2: wel lekker?
0: Ja. Nee, ik heb liever gewoon de melk.
1: Ik doe het wel, maar ik wissel het een klein beetje af.
0: Oh, nou. Dan vroeger heel veel yoghurt. Yoghurt was ik ook helemaal mijn yoghurt favoriet.
1: Oké.
0: Geen drinkyoghurt, maar gewoon de yoghurt.
1: Ja.
0: Maar karnemelk, nee. Dat
1: kan.
0: Wat leuk onderwerp trouwens tot de vrijdagavond. Hè?
1: Karnemelk. Ja. Nou, we gaan... Geen bier, maar karnemelk. Is er een plaatje over trouwens?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Gaan we even erbij zoeken nog.
0: Ja. Maar eerst in de plaats van Harm. Ja. Even een roffeltje. Hier is Harm Bierstra met Wij Boeren.

0: Lekker fris hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever.
1: Oh ja, oh ja, oh jee.
0: Want voordat je het weet, heb je last van je lever.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde vanavond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zei dat te doen omdat Europa zich niet aan de vorig jaar afgesloten handelsovereenkomst houdt. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om de tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente is niet blij. In een AZC in Leiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er vooraf ging aan de steekpartij. Er is een verdachte aangehouden. Op de wegen rond Utrecht wordt dit weekend grote drukte verwacht. Zowel de A2 van Everdingen naar Utrecht als de A12 van Utrecht naar Bodegraven is dicht vanwege werkzaamheden. De afgelopen weken leidde alleen het afsluiten van de A2 al tot chaos in dorpen langs de snelweg vanwege sluipverkeer. Na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Roda JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen eerst nog zon en wolken, maar in de middag regen en onweersbuien, lokaal ook met hagel en windstoten. Het wordt morgen 14 graden aan zee tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Ja, Theo en zijn troepen doe eens. Ga niet te ver. 6 minuten op de klok van 11 uur. Dat is steeds mee naar de Hitsmith hier bij Lou Media. We hebben zo even het nieuws even vergeten. Zo even doorgedraaid. Maar het, we hebben gewoon lekkere muziek natuurlijk. Op de volgende plaats even een special voor Arno daar in de ronden. En van zijn favoriete band natuurlijk de Sunstreams. En hier hebben we dan Mijn Ouders Huis.

Ik kreeg nog een bericht van Harold. Hij zegt van karnemelk, altijd goed. Het zuivert je bloed. En anders een scheutje oranje erbij. Ja, dat is ook altijd lekker natuurlijk, Harold, hè. We gaan verder met Highway, Ring van Vuur.

0: nog een berichtje van Harold. Die zegt van 1,5 hits.
1: Ja, zo ja, is dat, absoluut. Ja,
0: dat is wel eens gewoon een beetje natuurlijk.
1: Ja, zo even die plaat volgens mij, die hebben we al gedraaid van Even van de Prik. Geen bier, maar karnemelk.
0: Ja, die hebben we al gedraaid.
1: Ja, die is al geweest. Ja. Eens even kijken, wat hebben wij nog niet gehad? We vergeten nog wel eens wat hier.
0: Ja. Ja. Dat weet ik niet.
1: Nee, ja, geen idee eigenlijk.
0: Is dat deze? Deze.
1: Oh jee, nou dan komt het hoor.
2: Deze.
1: Ja, ja, goedenavond Martijn. Ja. De uitzendkracht is nog aanwezig.
2: Hallo buschauffeur.
1: Goedendag, ja.
0: Hé hey, buschauffeur.
1: Ja, hey. Ja, en dan? En dan? Kijk uit jongen.
0: De hele bus moet.
1: Ja, zeker. Sorry. Dat wou je toch zeggen?
2: Nou.
1: Jij wou het zeggen. Je durft niet te zeggen dus. Dan gooit hij gewoon eruit hoor. Het maakt niks uit.
2: Net die jongen jongens.
1: Het is 11 uur geweest, dan mag dat.
2: Ja. Is dat zo? Ja. Kinderen liggen in bed, denk ik.
1: Ja, ja, daarom. Dan kan dat. Anders kan dat natuurlijk niet.
2: Nou.
1: Zo, is wat zinners te vertellen hier, jongens. Want
2: ja, wat een beetje stil. Waar moet het over hebben, jongens?
1: Ja, waar zullen we het over hebben eigenlijk?
2: De brand.
0: Yes. Yes,
1: de brand.
0: De brand, ja. Dat was een brand hier zo,
1: ja, hè? Ja. Ja. Ja, ze hebben de verdachte gevonden.
0: Ja.
1: Ja, die wolf.
0: Een wolf met sigaretten in de bek. Sigaretten in de bek, ja. Ja.
2: Ja. Weet je wat hier ook, Nick?
1: Nee.
2: Brandaris.
1: Ja, Brandaris. Ja.
2: Weet je ook waarom?
1: Nee.
2: Omdat hij zo lekker zwaar is.
1: Ja, lekker zwaar is. Zwaar van de. Oh, mag je geen reclame maken, natuurlijk. Ja, ja, het is toch wat, natuurlijk. Ja, maar hebben we nog wat suggesties van leuke muziek?
0: Het is wel een beetje apart, natuurlijk. Hè? Als je goed oefenen met een droogte en met een windje erbij. Of die op.
1: Ja,
2: Mimo hadden ze echt, je wist ervan.
0: Ja, je wist ervan. Waarom doe je dat nu?
1: Ja, waarom doe je dat nu?
2: Ja. Die wisten ervan, jongen.
1: Ja, maar dat moet geoefend worden, zeggen ze al. Ja, dat moet gewoon geoefend worden.
0: Je kunt ook zeggen van, hij was een beetje dom.
1: Ja.
0: Maar toch?
1: Ja,
2: nee, maar ik denk dan even met alle respect aan al die jongens die daar heel 365 dagen per jaar op die commandopost voor de brandweer een beetje zitten duimen te draaien. En die schrikken zich helemaal kapot, jongen. Die hebben de overuren weer op voor de komende.
0: Ja,
2: hè?
0: Potverdikker.
1: Nou ja, ik hoor ook al van de week, zou er iemand uit van de brandweer, die zou bij Eva komen. Die is teruggevoten door zijn baas, want die mocht daar niet heen. Dus dan denk jij van, ja, zou ze dan niet wat mogen, te veel mogen zeggen?
2: Maar is Eva, is dat een café? Of
1: nee, een programma.
0: Oh!
1: Begin van de avond, dat is zo'n talkshow.
0: Is dat op?
1: Van Eva Jinek.
0: Is dat ergens op of zo?
1: Ja, op een tv.
0: Oh,
1: ja, bij jou ligt het stof op.
0: Wat is een tv?
1: Ja, ja, dat we hebben geen tijd voor om naar te kijken.
2: Dat hebben
1: mensen die werken niet in de hele tijd om naar dat soort programma's te kijken.
2: Nee.
1: En daar was altijd zo'n mensen natuurlijk heen om wat te vertellen. Maar ja, zo één van de brandweer, het Elbe, zou erheen. En maar een van de bazen gezegd, nee, ik wil dat niet hebben.
2: Dat is natuurlijk ook aan de woordvoerder, dat teken je ook volgens mij voor in je contract. Dus,
1: ja, geen idee hoe dat verder allemaal precies zit.
0: Oké.
1: Okay, ja. Ja, gooit gewoon eruit wat er aan de hand is.
2: Ja.
1: Ik denk eigenlijk dat ze bang zijn dat de mensen zeggen, hey, jongens, dat willen wij niet hebben.
2: Nou ja, ik weet niet of je dat
1: nou, volgens mij... Je hebt
2: voor niks de hele tijd iemand van de brandweer natuurlijk het woord staat te voeren. Dus ja, dat
1: weet ik niet. Ja, geen idee eigenlijk. Maar goed, het is maar een idee.
2: Kijk,
1: ja.
2: Wat ik mooi vond, er was namelijk er is een meneer de hele dag op de televisie, die ken ik, dat is Edwin, dat is toevallig een kennis van mij, die vertelde de hele dag over de hele grote situatie. En Edwin zei vanochtend op de televisie, dat vond ik een mooie uitspraak, we moeten de kleine branden klein houden. Nou, dat vind ik een mooi streven voor een brandweerman.
0: Ja,
2: dat zei hij vanochtend op televisie bij RTL.
0: Zeker
2: naar de televisie? Ja, we moeten de kleine branden klein houden. Ja, vind ik mooi.
1: Ja, en de grote branden.
2: Ja,
1: wat moet je daarmee dan?
2: Maar
1: ja, dat bedoel ik maar. Ja, dat zijn van die discussies natuurlijk. Ja, geen idee.
2: Ja, dat vind ik een mooie uitspraak voor een
0: brandweerman. Zullen we gewoon een mooie plaat draaien?
2: Ja, waar is vuur?
0: Ja.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. Amerikaanse president Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat, noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk. Omroep Brabant onthulde dat alle betrokken ministeries al in maart vorig jaar vonden dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Pas een half jaar later startte een inspraaktraject waarin met inwoners ook nog werd gesproken over het voortbestaan van het dorp. Inwoners noemen de gang van zaken respectloos en ook de gemeente Moerdijk is niet blij. In Winschoten in Groningen zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident, maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten twee gewonden en die zijn naar het ziekenhuis toegebracht. En na penalties heeft RKC de volgende ronde van de play-offs bereikt voor promotie naar de Eredivisie. De wedstrijd tegen Rode JC was lang spannend. Na 90 minuten stond het 1-1 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Bij de penalties werd het 3-1 voor de ploeg uit Waalwijk. In de volgende ronde is Willem II de tegenstander. Komende dinsdag is de heenwedstrijd in Waalwijk. Volgende week zaterdag dan de return in Tilburg. Het weer. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en bewolking. Later op de dag kans op buien met ook hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden.